Mooi stem van Randy Crawford, Elmas, voor John Boucher se Vreemdeling en R. Kelly, If I Could Turn Back the Hands of Time, ook 'n ongelooflike snit daai. Dis natuurlik die dreenery wat ons hierdie uur mee begin het hier by Bosveld Stereo en dit is so 3:15 nou by Bosveld Stereo. Ek hoop jy geniet die klanke nog saam met my. So bly ingeskakel want hier's nog mooi klank wat opkom, onder andere het ons vir Joe Black, Adam Tas, Bobby Vinton, Tanya Tucker en The Birds. So ja, nog mooi klanke voor ons hierdie uur afsluit. So dankie vir al die boodskap wat inkom by 0641152281. Ek het vir jou klanke nou van Cordelia and Love You, dan Joe Black, Die Vrou Wat Ek Lief Het en Hot Chocolate se You'll Always Be a Friend.

0: Mooi snit van Joe Britton, Nothing Compares. Ek het nog so een snit voordat ek gaan groet vanoggend op hierdie sonoggend. En dis Dewald Gous se nuwe begin. Hy gaan natuurlik speel net hierna.
1: Die Bosveld Stereo TV Gous kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22 81.

0: sterk, bly glo.
1: So kom ons aan die einde van die geselskap saam met John Lombard en hierdie was Jock Nell en Bly Sterk, Bly Glo. Loan Nell en Kosie Week is voor het met Where I Found the Find God en dan Ronald Erasmus, hy het opgestaan. Dis dan een goeie morgen van my af, Gilbert Bosch, dankie aan John Lombard. Hy kom morgenoggend weer vir jou geselskap hou tussen 1 en 5. En ja, die oordenking wat nou binnenkort gaan volg. Natuurlijk sy evangelie uur getuie saam met jou gedeel het, en dankie John veilig teruggereis huis toe. Nou is het dankie nie, die volgende 4 ure is 'n bietjie déjà vu. Eers begin ek nie die dag oordenklik.

Baie mooi, en sentimentale klank hierdie van Symphonia, die baie bekende vijfster. Is goeiemorgen en weer eens welkom van my af Gilbert Bosch. Ek vertrouw dat het goed gaan met jou by die sondagmorgen. En ek geloof vertrouw dat jy lang naweek, as jy lang naweek gehad het, was baie aangenaam. Of nie die kort in die keer tenminste. Is ek net tot verskyns voor de 9, voordat ek weer hoor. Hannah van John Rivori. Maar eers, ek ken jy, in een splinternieuwe uur wat volg. Een kort breek en beweeg ons in toe.

Buiten sy tongnetjies snit hy soms, hy is maar so'n bietjie van die dieper kant. Robbie Wessels in Lamberts Bay. Pieter Koen was voor het gewees en ek sal daar aan moos nooit kan vergeet nie. As baie van hulle wat ek nie kan vergeet nie, maar as baie van hulle wat ek graag sal wil vergeet. Nou, dis ek nie wat een nieuwe uur binnenkort gaan betree. Shine 4 rond hierdie ene af met The Way You Say My Name. Dan N.E.A. met Book of Days. PJ Powers in Hotline met You're So Good To Me. Maar jy is ou bekende. Het hier een baie lang klaas gehoor. Iemand het sy stijl het, baie dames en knieën lam gehad. Dis Julio Iglesias en Willie Nelson.

0: op battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
1: Dis 7 uur, goeiemorgen en baie welkom. Van my af Gilbert Bosch, jy is in skakel by Boshelt Stereo 107.5. Ons begin hierdie uur met dame met die naam van Tony Braxton, ook bekend van Break My Heart, hierdie is Spanish Guitar.

Dis die van Dion Volskink en Namib is een rooi dinge. Ed Sheeran was vir het geweest om de Eyes Closed in Gina Vanelli met Wild Horses. By de mooiste dinge. Nou ja, ek het vir jou nog een baie mooie dinge. Hy is gebruik geweest in haar opbreng, kom ek stel het so. Maar dan ek ook vir jou ons eie legende, Teens Jordaan en een roeper van my hart. Maar dan voordat ek vir jou vertel van die volgende sinnet waarna ons gaan luister, wil ek jou net herinner om jou verjaarsdagwense of huwelikherdenkingswense so lang vir my in te stuur, want in die omgeving van so 7:50, die min of meer daai tyd, dan saai ek daai boodskappe vir jou uit. So is meer saak om stuur vir my in op die WhatsApp-lijn 064-115-2281. Dit is net waarvan ek praat, wat uit een rolprint of in een rolprint gebruik was, gaan jy verseker herken, die vrou wat in die muziekvideo speel, is op die einde van die dag getrouwd met die man. Hulle twee kinders, een seun en een dochter. Die seun se naam is Koot en die dochter Melody. Is interessant, hè? Soos akkoord en melodie. Nou, die man se naam, Tremaderos. Enorme treffer hierdie. Hulle die rolprint uit Karate Kid. Nothing's gonna change my love for you.

Uriah Hybrie geweest in Free Me. Weer eens welkom en goeiemorgen die nie so pas ingeskakel het. My naam Gilbert Bosch. Ek staan in vir Willem Engelbrecht en het is een eer en een voorrecht geweest om twee dae aan mekaar saam met jou die son kan sien opkom. Inderdaad, die son alweer weg, maar ons sal het gebruik net soos het ons kan en goed dink, ons sal die dag geniet, ongeacht. Ja, ek en jy gaan so'n bykie kers uitblaas. Indien jy vandag jou verjaarsdag vier, sal ons natuurlijk van ons kant af by Boshart CDV sê, baie baie geluk met jou verjaarsdag of jou huweliks herdenking. Alles wat mooi is vir jou nuwe lewensjaar en alles wat jou net goed het ergens jou volg. Ek het twee boodskappe ontvang, die een sê, morgen Gilbert, morgen. Net een verjaarsdag wens vir Levine Bushel. Asseblief baie geluk met jou verjaarsdag, Levine. Mag Jesus jou levenspad verlig en jou lei. Bly die prachtige dochterkie wat jy is en geniet jou dag, oom Roelie en Tannie Annemarie. Nog een boodskap wat ek ontvang het, is baie geluk my liewe bestie Olga Bester met jou verjaarsdag. Hoop jou dag is speciaal, net soos jy, en gevul met baie liefde, geluk en omgee, en nog baie jare. Lief is jou baie, en het kom van jou BFF Elise af. Ja, baie baie geluk en jou natuurlijk en ook die res wat vandag hulle verjaarsdag vier. Mag jy die dag geniet saam met vriende, geliefdes of hoe ook al jy dit gaan geniet. Skier terug na die muziek by Boshart Stereo en André het volgende wat vroeger wou speel. Het ek vir jou dan ook daarna vir Natasha Joubert se Ooswes Thuisbes. Maar eers André het. Welkom in my hart. Ja, welkom in Blijingskakel by Boshart 107.5.

0: Mooi bly maar mooi en hierdie definitief een van hulle, Kenny Rogers, se Coward of the County. Donald Winner ook met Ek en Jy Verstaan Mekaar, haar weergawe daarvan in elk geval. 20 minute voor 12 nou, ons bly by die goeie goud, dis the Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me. You keep pouring up from one glass to the other, taking a straw.
1: And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cat's

Prachtig is net van Eliska Kutzer en Adam met Kalmeer. Nou het ek vir jou op die speelhuis, Demis Roussos, My Friend the Wind. Nog heel gepast ene met die lichte winkie wat hier sal waai. En dan Go West met This Time.

0: Het bleef maar bij de mooie Foster en Ellen after all these years. Le Bon, it's a fantasy. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Marandi op die speellys met Pru, PJ Powers, Talk to Me, Rod Stewart uit die vroeër 70s, I don't wanna talk about it.

En die shoulder is a working girl, die 90s. Nou het ek vir jou Perry Como, Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Zonli en Werner, net een woord, en dan Billy Forrest met Rocking Horse. I've given up on love songs.

0: En dit dan vir jou, The Beautiful South, met daardie weergawe van You're the One That I Want. Ja, jy onthou met Rob en Grease uit, wat sê van daardie weergawe, prachtig, nie? En dan afgeskop met Pieter Smith se onthou. Die tyd nou 4:15 hier by Bosveld Stereo, en dit aan jou gebring en mondelik gemaak deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars Icebine vir slegs R159 vanaf maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-71. 2-5
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

die blauw van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani, anker in rooi grond en basalt.

Dodonyaka saam met Karlien van Jaarsveld en Ek Verstaan. En voor het countryklanke van Lenko met The Greatest Love Story. Daai film waarvan ek gepraat het, die ene waaruit The Morning After gekom het, was natuurlijk The Poseidon Adventure. Het tref my so toe ek die microfoon afsit en na het te begin die WhatsApp boodskappe ook sommer deurkom. Duidelik is daar baie mense wat die film goed onthou. Maureen McGovern, sy is die vrou wat die prachtige een gesing het daarsom. Ons beweeg aan met ons muziek. Ek het vir jou plaaslike klanke volgende van Rowan Ash. Hierdie is een van sy heel mooistes, Whiskey to My Soul.

Lekker rustige klankerase van Geraldine Scholes met Mis. En dit knoop eintlik baie mooi in met vanaand se stem en storie.

Dit is stem van Daniel Lopez, I Love You All The Way. 22 minute voor 11 en so snit vir snit beweeg ons nader aan die laatand oordenking en ook aan maandag. Laat ek nou die draer van slegte nuus moet wees. Werksweek is amper op ons. Ja, en die M volgende, hierdie is liefde soos dagbreek.

John Denver back home again, 'n man wat natuurlik daarso uit Virginia uitgekom het en baie gesing het oor die Amerikaanse ooste se Appalachian berge. 'N Hele klomp goeie snitte gaan daaroor en altyd baie soort van romanties gepraat het oor die area. Herman Hammett voor het There's a Kind of Hush alipada uit die 60s uit. Ons beweeg aan met Kurt Darren in die beste marisyne.

Karika Keesenkamp met Blue Eyes Crying in the Rain. Voordat het jy geluister na Eilandreise, stilte voor die storm. Ek het vir jou volgende klanke van Lawrence Spencer Smith, Fingers Crossed, en dan vat ek jou na die 60s toe met Tom Jones, Green, Green Grass of Home.